0: tenter de Quick Parking. Allô, allô. Allô, allô, is er iemand?
1: Hallo. Goedemiddag, kan u me horen?
0: Goedemiddag, met Simon-François Wezen live op Radio Vivacité in België. We hebben een probleem met een van uw klanten. Die kon niet. Die had een probleem met een parking in Charleroi. Kunt u ons helpen, mevrouw? Hallo, hallo?
1: Ja? Ja, het gaat om een klacht over een.
0: Ja, om een klacht. Ja, ja. Misschien spreekt u een beetje Frans?
1: Nee, helaas hebben we geen Frans spreken.
0: Oké.
1: Dus het probleem. Als het gaat om een klacht, wordt dat per mail afgehandeld, niet telefonisch.
0: Ah, want er is een probleem met een betaling. Il y a un problème avec le paiement. Dus Oria betaalde 85 euro extra om buiten de parking te gaan. Maar hij had al een reservering met u. En hij hij betaalde al 73 euro.
1: Ik begrijp het zeker, hoor.
0: Ja?
1: Maar echter worden dit soort klachten per mail afgehandeld. Ik kan telefonisch geen toezeggingen doen.
2: Maar il l'a déjà fait.
0: Mais, ja, hij heeft al een e-mail gestuurd.
2: Donc là, elle dit qu'on peut seulement passer
1: prima.
2: Par mail.
1: Is er daarvan misschien een case-nummer?
0: Est-ce qu'on a un numéro
2: de dossier?
0: Ja. Mijn collega zal dat geven.
3: E-C-O-M-C 30.
1: Ik kan het niet helemaal volgen, hoor.
0: Het is een beetje. Oui. Oké.
3: E-C-O-M.
1: Nee, dus het case-nummer.
2: Ça, c'est une réservation
3: numéro. Ah,
2: bah, là, vous donnez le numéro. Ouais, là, vous
3: c'est quoi la plaque
2: numéro. Non, c'est
0: le numéro de dossier.
3: Mais je ne l'ai pas.
0: Est-ce que, Oria, vous avez un numéro de plainte, peut-être? Un autre blick, un numéro.
4: J'ai juste un retour à mon mail.
3: Ouais, non, on a oui, non.
2: Et en réponse à votre mail, il ne mentionne pas un numéro de dossier?
4: Mais attendez, je vais vite.
0: Yeah. Mevrouw, we checken dat een ogenblikje, alsjeblieft. Très bien. Mais pendant qu'on vérifie tout ça, on va passer ça hors antenne pour vérifier les coordonnées. Et on va tout de suite écouter George Michael, Fast Love sur Vivacité.